Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte.

Dames en heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan, op zoek naar een volgend bestaan.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 97 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: love you, baby.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: een mooi en filmisch begin van de Beverlands Ochtendshow deze vrijdagmorgen met Blur the Universal. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7, goedemorgen, vrijdag 11 september. Het is dag 254 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. De week zit er bijna op. Vandaag is het de dag van de scheiding met aandacht voor zorgvuldig uit elkaar gaan en vooral ook goed verder kunnen met je leven. En natuurlijk staan we vandaag stil bij 11 september 2001. Inmiddels 25 jaar geleden. Je kunt er niet aan ontkomen vandaag. De kranten openen er allemaal mee vanmorgen. En ook vandaag op televisie zijn er verschillende momenten waarop deze datum herdacht wordt. 25 jaar geleden, toen vonden in New York die verschrikkelijke aanslagen plaats. Gepleegd door Al-Qaeda, waarbij onder meer de Twin Towers in het hartje van New York onderdeel van die aanslagen waren. Twee onderwerpen dus, met ieder hun eigen verhaal vandaag. Maar hier beginnen we deze vrijdag gewoon samen met lekkere muziek, het nieuws uit de regio, het weer en hopelijk, omdat het vrijdag is, toch ook wel een beetje met een goed humeur. Nog 19 dagen tot mijn laatste ochtendshow. Ik zeg goedemorgen.

0: al zou zijn na nou, vermoeden dat hij uit Italië komt. Benjamin Ingrosso en Look Who's Talking Now. Nog een oude Airplay track geweest, ook deze Benjamin Ingrosso. Look Who's Laughing Now. UB40, The Way You Do The Things You Do. Goedemorgen, het is 7:15. Vandaag wordt het op de Beverlanden een bewolkte en wat wisselvallige vrijdag. Kan het helaas niet mooier maken dan het is. We beginnen met ongeveer 13 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 20 graden. De zon die komt af en toe tevoorschijn, maar de kans op regen is met 75% behoorlijk groot. Verspreid over de dag kan er zo'n 3 mm neerslag vallen. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is matig, kracht 3. Vanavond draait de wind naar het noordwesten en koelt het af naar ongeveer 16 graden. Vrijdagmorgen 11 september in het streeknieuws van morgen. Oude hoogspanningsmasten bij Hans Weert verdwijnen voor witte wieven. Waarde trekt zich terug uit districtsbeker. En onthulling, herdenkingsbankje, oorlogsslachtoffer Andries Dieleman.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Naam van de band zeg je misschien niet zo gek veel. Het is The Ozark Mountain Daredevils en Jackie Blue. Ozark, dat zeg je misschien wel, want dat was die bekende Netflix-serie. Daarvoor Mr. Know-It-All, Teddy Swims in de Beverlandse Ochtendshow. Waar het momenteel 7:30 is. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. Laatste aflevering van deze week, alvorens we weekend gaan vieren. En hoe dat weekend eruit gaat zien qua weer, dat vertel ik je over iets minder dan een uur in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Hier bij Streekomroep de Beverlanden. Vrijdagmorgen 11 september, gedenkwaardige dag. Ik heb het al gezegd, hè, je kan er vandaag niet omheen. Die terreuraanslagen die plaatsvonden in New York op deze dag, 25 jaar geleden. De ochtendbladen die openen ermee. De PZC, de voorkant van de PZC, geeft een mooie foto van New York, waar ooit die Twin Towers hebben gestaan. En waar nu twee lichtbundels oplichten richting de sky, richting de hemel. En natuurlijk, het is vandaag ook de dag van de scheiding. Een scheiding is natuurlijk nooit zomaar iets. Het betekent dat een relatie eindigt. Maar vaak begint er daarna ook een heel nieuw hoofdstuk. Een andere woning, misschien een nieuwe relatie, een andere manier van omgaan met de kinderen en vooral opnieuw je eigen weg vinden. En dat kan best ingewikkeld zijn. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, dan stopt het ouderschap natuurlijk niet omdat de relatie stopt. Je blijft gewoon samen vader en moeder, ook al woon je niet meer onder hetzelfde dak.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

dat maakt het nou ook gelijk weer zo leuk, hè? Iemand is gelijk. There's all kinds of people in this world. Je hoorde Big Mountain. En daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow Orion's Belt. Dat was The Avett Brothers. Dat waren The Avett Brothers, moet ik eigenlijk zeggen. 8:08 vrijdagmorgen, 11 september. Goedemorgen in het nieuws vanmorgen. Een vertrouwd beeld langs het kanaal door Zuid-Beveland is verdwenen. Gisteren is begonnen met de sloop van de laatste van twee bijna 100 meter hoge hoogspanningsmasten bij Hans Weert. De markante masten stonden er al sinds eind jaren 50 en waren voor veel inwoners een herkenningspunt. De nieuwe 380 kilovolt verbinding van TenneT heeft ze overbodig gemaakt. De nieuwe witte masten langs de snelweg nemen hun plek in het landschap over. De oude mast wordt in 7 delen naar beneden getakeld. Voetbalclub Waarde uit Rijmerswaal trekt zich terug uit de districtsbeker. De vijfde klasser verloor de eerste twee wedstrijden met grote cijfers. 11-0 tegen VC Vlissingen en 9-2 tegen derde klasser VCK. Door blessures en andere verplichtingen kan Waarde geen representatief elftal meer op de been brengen. De club vindt de indeling van de KNVB onzorgvuldig. Waarde pleit voor pools met vooral vijfde klassers, eventueel aangevuld met 1/4 klasser, zodat de wedstrijden meer gelijkwaardig worden. En in Kamperland wordt vanmiddag een herdenkingsbankje onthuld voor oorlogsslachtoffer Andries Dieleman. De herdenking vindt plaats bij de Veerdam op het plein bij de Veersteiger, de plek waar Dieleman volgens de gemeente Noord-Beveland zijn laatste stappen op het eiland zette. Dieleman kwam op 11 september 1944 om het leven door executie. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij zijn verhaal en de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het bankje is geplaatst in samenwerking met Erfgoed Zeeland binnen het project Liberation Route Europe. Het programma begint om 1:15 vanmiddag met de aankomst van genodigden. Daarna volgen een toespraak van burgemeester Loes Meeuwissen, de onthulling van het bankje, het taptoe-signaal en een dankwoord. Om 14:00 vanmiddag is er een bijeenkomst in het gemeentehuis in Wissekerke.

Capelle wordt morgenmiddag een informatieve bijeenkomst gehouden over de ziekte van Huntington. Vanaf 2:00 morgenmiddag geeft hoogleraar Erik Reitz uitleg over de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek naar medicijnen en behandelingen voor deze erfelijke hersenaandoening. Tijdens de bijeenkomst vertelt Reitz, verbonden aan het Amsterdamse UMC, over lopende onderzoeken, de actuele stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst. De middag is georganiseerd door de Vereniging van Huntington. De lezing is bedoeld voor patiënten, naasten en andere belangstellenden die meer willen weten over deze ziekte, de ziekte van Huntington, en de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte. Morgenmiddag dus vanaf 2:00 in Zaal de Vrone in Capelle. Vrijdagmorgen 11 september. Het is vandaag 25 jaar geleden dat een groep terroristen, gelieerd aan terreurgroep Al-Qaeda, de grootste aanslagen pleegde in de Verenigde Staten uit de geschiedenis van het land. Met burgervliegtuigen werden verschillende doelen aangevallen, waaronder de fameuze Twin Towers in New York. Duizenden mensen kwamen om het leven. Mensen raakten gewond, getraumatiseerd. En niet alleen in de Verenigde Staten. De gebeurtenissen herinneren ons eraan dat we onze vrijheid moeten koesteren, maar ook waakzaam moeten zijn opdat diezelfde vrijheid niet in een New York Minute ons wordt afgenomen.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Update van Alta Luna. Zeeuwse indie rock met een internationale sound. De vijf mannen van Alta Luna schrijven muziek met krachtige drums, riffende gitaren en grote refreinen. Geïnspireerd door onder meer The National, The War on Drugs en Interpol. Ooit begonnen in Zeeland, inmiddels op festivals en podia door het hele land. Alta Luna, onthoud die naam.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen en we zijn de 11e van september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag op weg de Bevelandse ochtendshow tussen 7 en 9 uur. 8 uur geweest, goedemorgen. Het is vrijdagmorgen, dus we gaan richting het weekend. Een dag met ruimte voor herinnering, maar ook een dag om vooruit te kijken. En dat laatste doen we graag hier met een lekker kopje koffie erbij. Koffie is inmiddels goed op temperatuur hier in de studio. De week loopt naar zijn einde en mijn teller die staat inmiddels op 19 dagen. De volgende die helpt je in ieder geval om een

En zo'n typische, iconische track uit de jaren 80, 1986. Peter Gabriel en Sledgehammer. Er is een hele rage gaande, een nieuwe trend op social media om jezelf te poseren in 80s style. Onze redacteur Mila die heeft dat ook gedaan. Check even onze Facebook en Instagram. Leuke foto's van onder meer Hessel, Henk Ketting, Ad Verweer en ook mijzelf. En onze directeur Roland, de hoofdredacteur Han Verbeem. Staan er allemaal op. Check het eventjes op onze socials, Facebook en Instagram. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. En niet geheel onbelangrijk, het weer voor morgen en overmorgen. Vandaag wordt het op de Beverlanden een bewolkte en wat wisselvallige vrijdag. Het is vanmorgen ongeveer 13 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. De zon laat zich af en toe zien, maar met een neerslagkans van 75% kan er toch geregeld een buitje of wat regen vallen. Staat een matige zuidwestenwind en die is kracht 3. Het weekend begint gelukkig een stuk vriendelijker. Morgen blijft het vrijwel droog en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Het wordt morgen maximaal 22 graden bij een matige west-zuidwestenwind kracht 4. Zondag wordt het opnieuw zo'n 21 graden, maar dan neemt de kans op regen ook weer toe. Er is wat minder zon en de west-noordwestenwind is matig kracht 4. Kortom, resume, als we dit even samenvatten. Vandaag wat nattigheid, morgen de mooiste dag van het weekend en zondag weer wat wisselvalliger. In het nieuws vandaag op deze vrijdagmorgen de 11e van september.

0: Zwaal krijgt nieuwe openbare laadpalen. Wijk- en dorpsverenigingen in de gemeente Goes krijgen meer geld. En organisatie van de Kustmarathon die waarschuwt voor valse startbewijzen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Mindset, only the poets in de Beverlandse ochtendshow. And take it slow, bullet. Dat was de nieuwe single van Robin Schulz, tezamen met Watermat. Het is 8:55, gedenkwaardige dag, vrijdag 11 september. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag, filmregisseur Brian De Palma, bekend van films als Scarface, Casualties of War en ook Mission Impossible. Brian wordt vandaag 86 jaar. Zangeres en componiste Faye Lofsky, je gaat haar binnenkort weer horen zo in december met Christmas Was a Friend of Mine, 71 jaar. Popmuzikant Moby, 61 jaar, ja, die herinnert zijn verjaardag van 25 jaar geleden als de dag van gisteren, stond in zijn achtertuin in New York en zag al die terreuraanslagen op zijn verjaardag onder zijn ogen gebeuren. Moby dus 61 jaar vandaag, je gaat hem zo meteen horen. Zanger en acteur Harry Connick, die staat ook op de verjaardags kalender vandaag, 59 jaar. De man verantwoordelijk voor de alle hits van K3, de Belgische muzikant Miguel Wiels. Hij is 54 vandaag. Rockartiest en presentator Raven van Dorst, 42 jaar. Volkszanger Jeffrey Hazen, 36 jaar. En de Noorse DJ-producer Kygo, hij wordt vandaag 35 jaar.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. In Limburg zijn drie gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De stem van de rockband Foreigner, Lou Gramm, Young Love, daarvoor uit 1978. Ja, we hebben wat met dat jaartal vandaag, ik weet niet waarom. Poco en Heart of the Night. Vrijdagmorgen 11 september in het nieuws vandaag. In Rijmerswaal komen de komende jaren nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto's. Dat gebeurt binnen een nieuwe regionale concessie die deze maand al van start gaat. Total Energies en Velian gaan in totaal in 43 gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland duizenden laadpalen plaatsen. In Zeeland doen naast Rijmerswaal ook Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Vlissingen mee. Voor automobilisten betekent dat vooral goedkopere laadprijzen en meer duidelijkheid over de kosten. De nieuwe laadpalen krijgen namelijk een digitaal scherm waarop je vooraf, tijdens en na het laden kunt zien wat je betaalt. En ook betalen zonder laadpas wordt mogelijk. Goed nieuws voor de wijk- en dorpsverenigingen in de gemeente Goes. Vanaf volgend jaar krijgen ze jaarlijks €700 extra. Het bewonersorganisatiebudget gaat daarmee van €2500 naar €3200. Alle 16 verenigingen krijgen hetzelfde bedrag. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld een website, een wijkkrant of het huren van een ruimte. Voor activiteiten die de leefbaarheid verbeteren, blijft daarnaast het aparte wijk- en dorpsbudget beschikbaar. En wie nog een startbewijs voor de kustmarathon zoekt, moet oppassen voor oplichters. Via sociale media worden opnieuw valse startbewijzen aangeboden. Dit jaar zijn er zelfs exemplaren gemaakt met behulp van AI. De organisatie heeft juist een officieel verkoopplatform opgezet om fraude tegen te gaan. Wie een startbewijs wil overnemen, wordt daarom dringend geadviseerd dat alleen via de website van de kustmarathon te doen. Aldus

0: Modern Talking, you can win if you want.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En hitkanon Bruno Mars. Opname uit zijn laatste album The Romantics. On My Soul. Muziekschool Zeeland, Theater De Mythe, Jeugdtheaterschool Zeeland en de Kunstuitleen die houden morgen samen het gratis festival MZ Live in Theater De Mythe. Van 1 uur morgenmiddag tot 4 uur kunnen bezoekers instrumenten uitproberen, kennis maken met theater en zelf het podium opgaan. Ook zijn er rondleidingen achter de schermen en is er kunst te bekijken. Het Nieuw Talentenorkest De Beverlanden houdt bovendien een open repetitie. Zo'n 40 muzici laten zien en horen hoe het is om samen muziek te maken. Het festival is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. Ervaring met muziek, ervaring met theater of kunst is niet nodig en de toegang is gratis. Uit de hitlijsten van dit moment Nederlandstalige muziek in de Beverlandse Ochtendshow. Laatste van deze week. Hier is Bente met Parachute.

staat nog op mijn wishlist om dat een keer te gaan doen in mijn leven. Uit een vliegtuig springen, dan wel met een parachute. Bente hoor je in de Beverlandse ochtendshow. Het was de voorlaatste die ik voor je kon draaien deze vrijdagmorgen. Gedenkwaardige vrijdag. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de terreuraanslagen in New York plaatsvonden. De grootste die de Verenigde Staten tot heden gekend hebben. En waarbij onder meer de Twin Towers een doelwit waren van de terroristen. Het is 8:55. Dit was de Beverlandse ochtendshow. Vrijdagmorgen 11 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekoproep de Beverlanden. Nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Jouw muzikale tijd- en wereldreis met collega Hessel Meinema. Om 3 uur vanmiddag Rob de Graaf met Club 45. Om 5 uur rijdt hij je het weekend in. Ad Verweer met Naar Huis de Beverlandse avondshow. Om 7 uur Henk de Kiewiet, Zicht op zaterdag. En om 9 uur vanavond voor de fans van New Country Muziek, Hits from the Heartland met Camille Jansen. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie vrijdag en een te gek weekend van. En geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben vandaag. Tot besluit, Duran Duran, tot maandag.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Belgische grens. Bij knooppunt Galder is maar één rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Een van de drie gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een Franse vader van drie kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat waarna hij dreigde haar te onthoofden. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21 en in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.

Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N279 van Helmond naar Den Bosch staat file tussen Beek en Donk en Keldonk 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. 3 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat file tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout 3 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3% en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland.

Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Aken naar Geleen, tussen knooppunt Tenesse en Geleen 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Hier is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3% en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land wordt het geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A76 in Limburg zijn flinke problemen door ongelukken. Van Aken naar Geleen staat file tussen knooppunt Tenesse en Geleen 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, richting Duitsland, tussen Stijn en Spouwbeek 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan in beide gevallen het beste via Maastricht over de A2 en de A79. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid.

Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een race of 10 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verder op onthoud op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Voor Oorschotstraat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A76 de Belgische grens richting Aken doe je er tussen Stijn en Spouwbeek 10 minuten langer over. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR.

Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur op onthoud. Vertraging door grenscontroles allereerst op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 20 minuten langer over. En dan nog een ongeluk op de A76, de andere kant op, richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: En met de Beverlanden waren we eventjes in 1964. En bij die Beverlanden zitten we ook weer bij de Hesselschudding samen met Ad en ondergetekende.
3: Ja, gezellig.
2: Wou ik net zeggen, hoor die Ad. Ja, we gaan weer tijdreizen. Dit was er eentje dus in 1964 met Chuck Berry en zijn Nadine. En deze Chuck Berry heeft een hele mooie naam. Hij heet namelijk, ik moet zeggen heten, want hij is niet meer onder ons. Charles Edward Anderson Berry. Dat is zijn volledige naam. En ja, toch wel echt, behalve gitarist, ook de singer-songwriter. Die toch wel een beetje de mijlstonen heeft gelegd en gemaakt voor de rock'n'roll destijds. Hij werd ook wel de father of rock'n'roll genoemd namelijk. En hij heeft geweldige opnames gemaakt. We kennen hem van Maybelline, maar ook bijvoorbeeld, let op, dat is van hem namelijk, Roll Over Beethoven. Dat schreef hij al in 1956.
3: Oké.
2: Ja? En ook Rock'n'Roll Music, dat ook door de Beatles gedaan is, dat schreef hij al in 1957.
3: Ja, en Roll Over Beethoven, dat is eigenlijk een hit geworden van ELO, hè?
2: Ja, onder andere dus, maar ook van de Beatles.
3: Mm-hmm. En, ook?
2: Ja, zeker, die hebben het ook gedaan. En Johnny B. Goode is ook van hem. En dat kwam allemaal al in 1958, dus allemaal voor 1960, zeg maar. Deze Chuck Berry, en het is meer dan de moeite waard om die clips van hem eens te bekijken. Want ik weet nog, dat heb ik al eens verteld, dat hij een keer wat speelde met de heren van de Rolling Stones. En toen eventjes zei van stop jongens, want je doet het met die gitaar niet helemaal goed. Ik zal het even voordoen. Echt waar.
3: Ik kan me nog een leuke foto van Chuck Berry herinneren. Dat hij in de auto zit en daar heeft hij nog geen cd, nog geen cassettebandje.
2: Nee.
3: Maar er zit een ding in, een apparaat waar je grammofoonplaten op ook van.
2: LP's?
3: Singles dacht ik.
2: Oh, singles.
3: Of LP's, weet ik niet.
2: In de auto?
3: Ja, in de auto. Ik vraag me af hoe het werkt. Want volgens mij bij de eerste de beste hobbel ben je twee nummers verder. Maar dat is weer een ander geval.
2: Er zal wel een systeem voor bedacht zijn.
3: Ik denk het wel.
2: Ja, maar dat had je toen in die grote limousines, die Amerikaanse bakken zeg maar, hè?
3: Mm-hmm.
2: Mooi man. Chuck Berry dus met zijn Nadine uit 1964. We maken een sprongetje weer in de tijd. U kent ons. We gaan naar het jaar 2018. En dat doen we dan met Pale Waves. De band Pale Waves. Met het nummer Kiss. Dit is ontstaan omdat de band zeg maar op een soort van universiteit zaten in Manchester. En toen kregen zij de opdracht, letterlijk de opdracht, om een soundtrack voor een film te gaan schrijven. Nou, dat hebben ze gedaan en stukjes bij beetjes hebben ze dat aan elkaar geplakt. En dat leidde uiteindelijk na 2 jaar tot dit. Kiss Pale Waves 2018.

0: Kiss and Pale Waves uit 2018. Uit Engeland komt het allemaal uit Manchester. Opgericht trouwens in 2014. Gitariste, zangeres-gitariste moet ik zeggen. Heather Baron Gracie die zat daarbij. Zij ontmoette een drumster. Die drumster die heette Claire Doran. En dat gebeurde allemaal tijdens hun studie aan een universiteit in Manchester. En dat leidde dus tot dit hele gebeuren. Pale Waves en Kiss. 1984 met Terence Trent D'Arby. En dan moet je niet schrikken als je leest Sananda Maltrea. Want dan denk je, wat is dat? Dan heb ik een vrouw aangeklikt. Nee. En dan denk je, dat is het zeker Terence Trent D'Arby. Dat is ook weer niet helemaal waar, want hij heet eigenlijk Terence Trent Howard.
1: Oh, oké. Dat wist ik dan ook weer niet.
0: Nee, dan krijg je dus de verwarring wel helemaal compleet.
1: Maar ja, je bent met zo'n originele naam, maar ben je nog een stuk makkelijker af als met de originele naam van Seal. Want daar durf ik me nooit aan te wagen.
0: Nee, precies. Dan zijn een stuk of zes of zeven.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Elkaar, ja. Trouwens, het geboortejaar vind jij vast en zeker wel leuk, want zijn geboortejaar is 1962.
1: Hey, goed jaar.
0: Ja, dacht ik. En hier is hij met zijn If You Let Me Stay uit 1984. Sweetheart.

0: 7,5 away. Nou, dat hoop ik toch niet.
1: Nee, echt niet.
0: Cat Stevens met Another Saturday Night, 1974. Er gebeuren hier wel eens leuke dingen tijdens het draaien van de plaat. Want Art en ik hadden het even over Cat Stevens. Hoe heette hij nou ook alweer? Ja, hij heeft zich Yusuf Islam genoemd.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei ik van ja, Cat Stevens. Toen zei Art, nee.
1: Met zijn paspoort staat weer wat anders. Hè?
0: Ja, dat klopt. Stephen Dimitri Giorgio. Dat is zijn eigenlijke naam.
1: Ja, geboren in Londen.
0: Ja, en ja, precies. En ja, in 1948.
1: Mm-hmm.
0: En zijn eigenlijke naam is dus, tenminste zoals wij hem nog steeds kennen, Cat Stevens. En het leuke nieuws is dat hij ook onder die naam Cat Stevens op dit moment weer actief is. En dat,
1: ja, dat Yusuf Islam heeft hij even achter zich gelaten.
0: Dat is voorbij.
1: Ja.
0: Nou, goede zaak dat toch.
1: Mm-hmm.
0: En hij komt dus uit het jaar 1948, deze Cat Stevens. We gaan naar 1999 en dat doen we met Christina Aguilera. En dat doen we had ook dat vindt Ad ook niet vervelend.
1: Nee, dat vind ik ook niet vervelend.
0: We gaan naar Genie in the Bottle en dat komt dus van deze Amerikaanse zangeres. Dat komt van haar debuutalbum trouwens. En dat heette ook Genie in the Bottle. Hier is zij, Christina Aguilera.

0: Wat een apart verhaal. Come on in, let me out. I'm a genie in the bottle.
1: Nou, zo dik is ze niet. Dus dat moet wel lukken, denk ik.
0: Ja, maar het zou kunnen, denk je. Mm-hmm. Ja. Christina Aguilera, dus uit 1999. En de recensies die er toen uitkwamen, die waren vol lof over dit nummer. Zij prezen haar soulful en expressief, stond er toen bij. En het werd genomineerd als Best Female Pop Vocal Performance Song tijdens de 42e jaarlijkse Grammy Awards in het jaar 2000 voor deze Christina Aguilera dus. We gaan naar het nieuwe album van U2, waarover nog wat onduidelijkheid is, ook zeker voor het betreft de titel. Nou, wat ik wel weet is dat dit erop staat. En ik vind dit wel weer een klein beetje het U2 zoals ik het nog ken van lang geleden. Want dat mis ik de laatste tijd een beetje bij U2. Hier zijn zij met een nieuwe Street of Dreams.

0: Street of Dreams. Dat is dan 2026 voor dit U2. Dat is even weer wat anders dan dat ze al gedaan hebben met Martin Garrix.
1: Ja, ik vraag me af of dat ook op dat album komt.
0: Ja, dat is een vraag inderdaad. Mm-hmm. Wat er allemaal wel of niet op komt. Maar dit vond ik in ieder geval een heel klein beetje weer het U2 van destijds, zoals ik al zei. We gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst nog even terug in de tijd naar 1964 naar Engeland met de Dave Clark 5. Of ze ook wel genoemd werden de DC-5. Dat doet me denken aan een vliegtuig.
1: Maar... Ja, mij ook. Ja. Ik zit meteen aan DC-9, DC-10 te denken. Maar...
0: Ja, precies. Maar zo werden ze toen genoemd, de DC-5. Nou ja, dan zijn ze dus hier zo meteen de DC-5. Trouwens, na de Beatles de tweede groep met een British Invasion in Amerika. In de Ed Sullivan Show kwamen ze toen daarmee terecht. Hier zijn ze, Glenn Allo.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: Dat was het jaar 1984 voor dit Wang Chung met hun dancehall bass. En de band Wang Chung komt allemaal uit Londen. Deze band opgericht door Nick Feldman onder andere dan. De naam is afgeleid, houdt u vast, van het Chinese Huang Chong. En dat betekent gele klok.
3: Ja, zo wouden ze de groep eerst noemen. Maar dat vond de platenmaatschappij niet zo'n goed idee. En daarom hebben ze de Wang Chung van gemaakt.
2: Precies. En dat, trouwens, dat gele klok, dat staat ook voor de eerste noot in het klassieke Chinese, in de klassieke Chinese toonladder.
3: Oh, oké. Okay.
2: Ja, echt. Daar komt het allemaal vandaan, van dit Wang Chung. Hoe ingewikkeld kun je het maken, hè?
3: Ja.
2: Ja. We hadden het even over Robbie Williams, Art en ik. We zijn allebei niet een hele grote Robbie Williams fan.
3: Ja, sommige nummers.
2: Sommige nummers wel. En dit vond ik er eentje. Kwam ik terug in mijn eigen archief. Kwam ik die tegen in mijn eigen archief. Vind ik helemaal niet zo slecht. We gaan naar 1999 met deze Robbie. En dan praten we over She's the One.

0: Robert Peter Williams is zijn volledige naam, deze Robbie Williams. Hij komt uit 1974 trouwens, echt waar. En uit Engeland. En we kennen hem natuurlijk ook allemaal nog van Take That, hè?
1: Ja, inderdaad. Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden.
0: Ja, precies. Ik hoor ze al aankomen. Unwritten, we praten over Natasha Bedingfield. Met deze single scoorde zij destijds in het jaar 2006.

0: Knock on wood. Nou, ik hoor het overal kloppen hier door mijn koptelefoon.
1: Ja, ze staan nog een beetje hard, hè. Standje buren, dus die doen wij altijd. Precies, ja, laat die dingen toch doen, zeg.
0: Nou, hè. Amy Stewart met haar Knock on wood, dus het jaar 1979. Zijzelf komt uit 1956, uit Amerika natuurlijk. Ja, en dan echt, zeg maar, pop, dance, disco, soul werd dat allemaal genoemd in die tijd. En dit Knock on wood werd trouwens nummer 1 in Amerika.
1: Was trouwens ook haar enige grote hit, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden dan nog wel wat andere dingetjes. Zoals,
1: ja, Friends en zo, maar dat deed het allemaal niet zo lekker.
0: Niet zoals dit.
1: Nee.
0: En het is ondertussen dus wel richting de 70, deze Amy Stewart. Ja, dan nog even naar de Romantics. En dan praten we over het jaar 1984. Dan zitten we een beetje in de rock, power pop, de new wave zelfs. Destijds was dat helemaal aan de orde. Actief sinds 1977. Ze zijn dus nog steeds actief, hè, de Romantics. Dat vind ik altijd leuk om eventjes te vertellen. We kennen ze onder andere van Talking in Your Sleep, om maar even wat te noemen. Maar ook van deze, een hele fraaie One in a Million, de Romantics 1984.

0: in. Als je zegt, het is een nummer uit de jaren 60, 70, had ik gedacht, dat kan ook.
1: Eind 70, begin 80. Ja, zou kunnen, maar ja, hij is later.
0: Hij is ietsje later. Dit kwam allemaal in 1984. Mm-hmm. Romantics dus. We gaan nog even naar Nederland, naar onze eigen provincie zelfs.
1: Ja, zelfs naar mijn eigen stad.
0: Nee, mijn eigen stad, hè? Ja, hij komt uit, je vertelde Danny Vera, daar praten we namelijk over.
1: Ja, ik kwam hem nog niet zo heel erg lang geleden tegen in de supermarkt.
0: Ja. En ja, goed, en daar bleef het dus een beetje bij, zeg maar.
1: Ja, ja, ga ik niet vertellen wat hij gekocht heeft.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, hij is wel eens op de Nederlandse tv ook in programma's. Komt hij wel eens.
1: Klopt, en doet diverse optredens. En die zijn binnen de kortste keren altijd helemaal uitverkocht.
0: Ja, dus, dat doet hij goed.
1: Doet hij goed.
0: Ja. Oké. Okay. We gaan naar een nummer dat ik van hem dan toch ook wel best wel een heel fraai nummer vind.
1: Vind ik eigenlijk ook de mooiste die hij ooit gemaakt heeft.
0: Ik wou dat nou net zeggen, hè? Dat is echt zo, ja. We praten dus over The Wait met Danny Vera. 2020 is dan het jaar. En wij moeten geloof ik zeggen tot de volgende alweer, hè?
1: Ja, tot maandag wat dit programma betreft.
0: Precies, dus een heel goed weekend voor iedereen die op dit moment luistert. En blijf er zeker bij deze omroep, want wij zijn er 24 uur per dag. Kijk op onze website, er staan ook heel veel nieuwtjes op, altijd. Dus ja, dank voor deze drie hersenschuddingen van deze week. De maandag, de woensdag en de vrijdag. Heel graag tot de volgende. En wij zeggen fijn weekend.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne, dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt, maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuur-fans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig.

Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 richting Gorkum staat voor de brug bij Gorkum 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, heb je tussen Boksmeer en Malden 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A73 richting Maasbracht staat voor Kuik 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: voor je.
1: App of bel naar 011-3-79-4100. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el-Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats.

Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Okay, van oh, ja heerlijk, ja heerlijk. Barry White. En een lange versie, ja. Hij is zo mooi. En ik vond hem zo mooi als opening nummer. Ik zou zeggen, hey, goeiedag, daar is hij eindelijk weer. Ja, ja, Club 45, hè. Hebben jullie me gemist? Nou ja, ik was er elke week wel, maar niet uit deze studio. Ik ben een beetje ziek geweest zo. Deze studio is eigenlijk weer het gevoel als vanouds. Ik ben weer op mijn eigen vaste plekje, vaste stekje. En ik heb er zin in. Ik heb een dampende bak thee die inmiddels na 7 minuten al iets afgekoeld is. Ga ik zo iets doen. En we gaan in ieder geval de komende 2 uurtjes gaan we even iets wat leuks van maken. Als je naar buiten kijkt, de zomer is voorbij. Althans, het is nog wel zomer. Maar voor het gevoel is het niet echt zomer meer. Het regent af en toe een beetje. We gaan een beetje de schade inhalen van de droogte. En ik heb een plaatje wat ik al vaker heb gedraaid. Maar dat ga ik jullie 2 uur lang. Ga ik jullie dat af en toe een beetje gewoon eventjes een versie daarvan draaien. Er heel veel versies zijn ervan. Af en toe laat je een beetje horen. En het is de bedoeling eigenlijk dat het gewoon eigenlijk tussen je oren blijft zitten. En dat je het hele weekend daar last van hebt. Ja, ja. Ja, deze dus. Echt zo'n ding wat dankzij TikTok eigenlijk tussen onze oren geknoopt gaat worden. Maar ja, hij is wel leuk. Ik vind hem echt leuk. Ja. Je kan erop meezingen, je kan gek doen. En eigenlijk past het precies bij Club 45. Want ja, iets anders dan gek doen kennen we natuurlijk.

0: Of het nou bij jou regent of sneeuwt, het maakt allemaal niet uit of de zon schijnt, want we hebben nog steeds zomer in onze bol. En het is Club 45 en dan betekent gewoon, als het buiten de zon misschien schijnt, dan zorg ik gewoon dat de zon voor jou schijnt. Ja, want het is vrijdag vandaag. Ja, wist je dat al? Ja.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, natuurlijk weet je dat. Ja, je bent al niet achterlijk, nee.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, Club 45 op jouw radio. Ik heb er zin in, ja.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.

Ja, het is vrijdag. Gooi de beat lekker hard. Gooi de versterkers aan. Het is nog best wel tijd eigenlijk. En weer genoeg eigenlijk om de raam open te gooien. De deur open te gooien. Lekker door te laten tochten. Regent het, dan moet je zorgen dat dat raam in ieder geval dicht blijft. Schijnt de zon, dan moet je dat raam ook een beetje of openzetten als je het koud hebt. En anders laat je hem lekker dicht. Hoe dan ook, Tante Marie op de hoek, die wil ook gelijk meeluisteren. Dus zet hem even lekker hard. Goed, we weten nou waarom dat vrijdag is. We gaan lekker plaatje draaien. Wat denk je van deze eigenlijk? Gewoon eventjes gewoon omdat het kan.

I Just Might, Bruno Mars. Ja, en dan één keer dan bam, dan eindigt hij. Ja, het is tijd voor een beetje weer andere muziek. We gaan nu terug in de tijd, want ja, het eerste uur moet altijd een beetje rustig zijn. En ik ben een beetje over mijn eigen regels heen gegaan eigenlijk. Ik heb daar nog een zomerjingle klaarstaan, want het mag nog, hè, 21 september. En dan eindigt volgens mij, is het 21 september of 21 oktober? Maakt niet uit, in ieder geval, dan zou officieel de zomer beëindigd zijn. Niet de meteorologische, maar de kalenderzomer, zo zeg ik het toch, goed of niet? Ik begin aan mezelf te twijfelen. Maar in ieder geval, ja. Bij mij is altijd zomer op de radio. Ja, dit is Club 45.

0: altijd de mooiste muziek. Zet hem aan, hè. Oh.
1: Ik heb er zin in.
2: Zing, dans of spring. Doe lekker mee.
0: Ja, doe lekker mee. Ik heb er altijd eigenlijk wel zin in. Ik bedoel, in plaatjes draaien speciaal voor jou dan, hè.

alsjeblieft, zet maar aan elke vrijdag weer. En daar gaan we over ophouden. Want ik heb eigenlijk een hele lading plaatjes heb ik gekregen. Van een radiocollega, Corné Klein. En die zegt van, je moet wat meer disco classics gaan draaien. Hij zegt, alsjeblieft, hier hebben ze, draaien ze gewoon eventjes. Nou, en dat ga ik dus ook doen, hè. Ja? Ken je deze nog? Shalamar. Second time around. Ja, het is niet de tweede keer dat ik deze plaat draai, maar dit vond mij dan wel de honderdste, maar hij blijft mooi.

Zo, bam, eventjes Tina Turner erachteraan. Dan is het eerste half uur eigenlijk alweer voorbij. Gaat best snel, hè? Maar gelukkig hebben we nog 3 half uurtjes. En zometeen hebben we de rockschijven. Ik zie jullie zometeen terug naar de rockschijven en zo. En het komt helemaal goed. Dit is Disco Inferno.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die zo'n kwartier vertraging opleveren. Op de A2 heb je zelfs ruim een half uur tijdverlies van Utrecht naar het zuiden tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Er zijn problemen op de A16. Van de Belgische grens naar het noorden heb je bij knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud door een pechgeval. Verderop richting Rotterdam sta je bij Hendrik Ido Ambacht 25 minuten vast. Er stond ook een pechgeval. Daar staat nog file vanaf Zevenbergse Hoek. De weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A2 en de A27. De wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Beide wegen is het druk. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom heb je een kwartier vertraging tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage. Op de A73 is het ook druk, sowieso in de regio Nijmegen. Van Nijmegen naar Maasbracht heb je een kwartier vertraging tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, ik heb iets leuks uit de kast getrokken. Wat denk je van Goodbye Zane Slate?
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Terwijl de beat hier ongoes, zeg maar, hadden wij hier even op de achtergrond een gesprekje gaan. Ik heb namelijk een heel vaag verhaal. En het is best wel grappig. Dat valt eigenlijk wel in de categorie van bizarre verhalen. Ja.
1: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
0: Ja, wat is er namelijk gebeurd? Er was waren een man en een vrouw in Taiwan. Dat is natuurlijk niet zo heel gek natuurlijk. Want er woonden er wel meer. En het begon eigenlijk een beetje in 2023. Die man en die vrouw die waren in 2021 getrouwd. Dus ze waren al 2 jaar getrouwd. En samen hadden ze een vakantiehuis. Natuurlijk logisch is ze getrouwd. Maar dan heb je een vakantiehuis. Nou ja, daar niet. Maar ze hadden een vakantiehuis. En het gekke was, tijdens het verblijf daar vond de echtgenoot, die vond een onbekende tandenborstel of zo. Huh? Die tandenborstel, die ken ik helemaal niet. Nou, prima. Hij dacht van, weet je wat, ik ga eens even op die bewakingsbeelden kijken. Dus hij in die bewakingsbeelden, heeft gezocht. En hij keek eigenlijk naar de parkeergarage. Kennelijk hebben ze daar parkeergarage en zo. En hij zag daar zijn vrouw en een onbekende man. Hij dacht, hè? Hoe dan? Dus hij naar zijn vrouw toe. Hij zegt, hoe is dat? Heb je een affaire of zo? Want ik zie jou in de parkeergarage met een onbekende man. Hoe zit dat? Nou, ze zei van, dat is helemaal niet waar. En dat is helemaal echt niks van. En nou ja, weet je, hij dacht van, nee, oké, het voordeel van de twijfel. Het zal allemaal wel. Maar 3 maanden later, toen kwam eigenlijk die waarheid. Die kwam alsnog boven. En dan heel erg bijzonder eigenlijk. Die man, die woonde dus gewoon weer in zijn eigen huis met zijn vrouw. Maar die had op afstand, had hij dat vakantiehuis. En hij dacht, weet je wat, mijn vrouw die gaat daar naartoe. En ik wilde haar verrassen. Ik laat de boel lekker schoonmaken. Ik heb een robotstofzuiger. Je weet toch zo'n ding, weet je. Kan je met een app besturen. Dus hij wil op afstand, wil hij die robotstofzuiger daar in dat huis wil die gaan aanzetten. Maar hij zegt, ja, mijn vrouw is daar en ik wil haar verrassen door via de luidspreker van het apparaat met haar te praten. Want dat kan tegenwoordig allemaal, hè. Maar dan zit er tegenwoordig in sommige van die robotstofzuigers zit er een camera. Dus hij zette die robotstofzuiger aan en dat ding dat ging de hup door die camera heen. En hij dacht, weet je wat, een beetje richting mevrouw. En hij ziet daar op een gegeven moment het bed in de slaapkamer en daar ziet zijn vrouw zit hij daarin liggen met een man. Ja, dus een andere man dan hij zelf in ieder geval. En dat is diezelfde man die op die bewakingsbeelden te zien was. Dus hij hield zich in. Hij confronteerde hen niet direct in ieder geval. Hij nam de videobeelden op. En hij dacht van, ik heb hard bewijsmateriaal. Met die beelden ging hij dus uiteindelijk naar zijn vrouw. En hij zei, nou oké, dit zijn de beelden. Dus, ik stop ermee. En hij ging naar de rechter toe. En de rechter die zei van, ja inderdaad, dit is duidelijk. Dit is keihard bewijs. 10.000 euro schadevergoeding eiste die man in ieder geval. De rechter zei van, oké, ik geef je gelijk 14.000 euro. Want ja, een buitenechtelijke relatie die is onmiskenbaar bewezen. Nou, zo gaat het daar in Taiwan in ieder geval. Hè. Alleen, zijn overwinning was van korte duur. Zijn vrouw die diende namelijk een tegeneis in. Ja, die zei van, ja, hallo, ik met mijn minnaar liggen daar in bad. En ik heb hem in bed. En ik heb eigenlijk mijn eigen man geen toestemming gegeven om dat te filmen. Die man die verdedigde zich wel. Die zei van, ja, ik zocht bewijs voor mijn rechtszaak om daar een eind aan te maken. Alleen die rechter die oordeelde eigenlijk dat de plicht tot huwelijkse trouw, die weegt niet zwaarder dan het fundamentele recht op privacy. Oftewel, het komt er eigenlijk op neer. In Taiwan mag je eigenlijk niet illegaal filmen van privé dingen. En dat wordt streng bestraft. Ja, dus die bedrogen echtgenoot, die er eigenlijk achterkwam van, nou oké, mijn vrouw die heeft er eigenlijk een potje van gemaakt, letterlijk. En ik wil daar een eind aan maken, in ieder geval aan die relatie. Die moet nu zelf 5 maanden de cel in en een boete van 4200 euro betalen. Denk van, oké, 5 maanden de cel vind ik wel lullig voor hem eigenlijk, want ja, hij kan er uiteindelijk niks aan doen. Maar een boete van 4200 euro, die kan hij makkelijk betalen, want hij had 14.000 euro van haar gehad. Dus dan blijft er uiteindelijk nog een dikke 9.000 euro blijft er over. Maar vind je dat hij een heel achterlijke, ja, ik vind dat bericht vind ik echt apart. Ja, ik dacht, weet je wat, kom en get your love. Come and get your love now. Ja, dat past hier wel bij, toch? Come and get your love, come and get your love, come and get your love. Wat een verhaal, hè? En zo maak je wat mee eigenlijk, hè? Zo'n robotstofzuiger. Nee, ik heb ook zo'n ding. Zou er ook een camera in zitten? Ik heb het nog nooit ontdekt.

0: Ik had de vraag, voor wie draait die plaat nou? Voor die man met die robotstofzuiger waarbij zijn vrouw vreemd ging? Of voor die vrouw die dacht van, weet je wat, come and get your love. En die zei het eigenlijk tegen haar, haar minnaar, zullen we maar even zeggen. Maar weet je wat, nou, weet je, we laten het even met rust. Want dit zijn eigenlijk niet de meest leuke berichten. Maar Bart is inmiddels aangeschoven en we hadden het net over. En hij heeft weer een nieuwe versie van de plaat en zijn verhaal. Dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914. Op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel meer.

Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk, vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 1-0. Oh, het is alweer het tweede uurtje. Jawel, ik heb een beetje last van mijn rug. Ik heb een bak thee. Ik heb een hele mooie plaat klaar liggen.
1: Hallo?
0: Ja, serieus, deze van Wes.
2: Rob de Graaf.
0: Geniet er eventjes van. Ja, dit wordt een heel apart tweede uur.

0: down.
1: Dat is wat ik zei. De Backstreet Boys. We gaan het zo meteen hebben over een postbode en pakketjes en dergelijke. Ja? Het is heel actueel. We gaan het er zo over hebben. Maar ik heb eerst een waanzinnige plaat. En daar moet je even voor gaan zitten. Ja. Dus ga even allemaal zitten. Leg je werk neer. Ben je in de supermarkt? Stop. Pak een pakje koffie of weet ik veel wat. Maar ga even zitten. Ik heb een waanzinnig mooie plaat gevonden. Ja, hebben we wel eens van Floyd Moonlight gehoord. Floyd Moonlight. Let op, deze plaat. Ik vind hem waanzinnig. En ja, of misschien ken je hem wel. Dan vind je hem misschien ook wel waanzinnig. Misschien vindt hij helemaal niks. Maar ik vind hem wel mooi. En je moet hem echt heel hard zetten. Dus komt ie, hè?

0: nou, wat vind je ervan? Wat vind je van? Hij is nog maar net uit, hè? Fjord Moonlight. En ik vind hem waanzinnig. Ik ga hem ook vaker draaien. Maar ik zou zeggen, ja, deze plaat, ja, die verdient het best wel. Want hij is goed. Hij is lekker. Hij klinkt gewoon lekker. En ja, hij ligt gewoon een beetje lekker op de tong ook. Fjord Moonlight. Ja, met een R trouwens erin, hè? Fjord. Ja, maar het is een beetje lekkere vikingmuziek. En ik vind eigenlijk, vikingmuziek moeten we vaker draaien. Ik heb wel meer van dat soort plaatjes, maar niet voor vandaag in ieder geval. Goed, we gaan eventjes weer terug aan waar we mee bezig zijn. Want het is bijna weekend, hè?
1: Jouw weekend begint met Club 45.
0: Ja, we gaan het zo meteen even die postbode hebben in Engeland in ieder geval. Maar eerst eventjes een beetje plaatje om bij te komen, jawel. Even een beetje dik zo.

0: We gaan het hebben over een postbode in Engeland. En ik dacht van, hé, dat kan ik wel gebruiken. En aangezien drugs en dergelijke een beetje in de mode zijn de laatste tijd en zo. We zullen het er niet over hebben, want dat soort dingen zijn eigenlijk niet leuk wat er de laatste tijd gebeurd is. Maar toch, ik heb toch wel een bizar verhaal.
1: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
0: Ja, er was namelijk een postbezorger daar. En die werkte op het hoofdkantoor van Royal Mail in Engeland. Amjad Ali van 50 jaar. En die misbruikte zijn job een beetje als postbode. Ja, hij zat in het logistiek centrum. En hij dacht bij sommige pakketjes van... Hey, dat zijn interessante pakketjes. Er zou wel eens drugs in kunnen zitten. Dus wat deed hij? Hij deed er een nieuwe label overheen. En hij stuurde ze naar zichzelf. En inderdaad, er zat natuurlijk drugs in. En hij kwam... die pakketjes die kwamen allemaal bij hem thuis. Ja, wat moet je met drugs natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk verkopen. Dus hij heeft een aantal activiteiten een tijd lang volgehouden. Hij heeft voor 1,4 miljoen euro aan cash geld heeft hij bijeengeharkt door postpakketjes met cannabis te stelen. Ja, cannabis. Niet alleen wiet volgens mij, maar goed. In ieder geval, die heeft hij verkocht en zo. En het is, ja, nou wordt er natuurlijk heel veel geklaagd. Dat van PostNL, maar ook van die andere postbezorgers en zo. Dat er af en toe pakketjes verdwijnen, hè. En dan vraag ik me af, hè, al die mensen die dan klagen dat de pakketjes verdwenen zijn. En ook die daar in Brabant zeiden, weet ik van waar het gebeurd is en dergelijke. Die van, mijn coke is gejat en zo. Zouden dat dan allemaal drugspakketjes zijn? Ik bedoel, als jij klaagt van mijn pakketje is gestolen en je zet het op Facebook en zo. Ben je dan een drugspakketje kwijt of zo? Is dat misschien het probleem of zo? Maak je daar misschien om zijn druk? Misschien is dat het wel. Nou, in ieder geval, dat is gebeurd in ieder geval. De man is trouwens wel gepakt. Ja, en heel simpel. Hij krijgt 7 jaar gevangenisstraf. Dus let wel op, hè. 7 jaar gevangenisstraf. Dus hij is 57 als hij er weer uitkomt met een beetje mazzel. En als hij een beetje goed zijn best doet en zo. Dan komt hij misschien met zijn 55ste uit. Maar ik zou het niet aanraden om drugspakketjes zo achterover te drukken. Sowieso niet hoor. Ik vind het sowieso belachelijk als je van moet stelen en dat soort dingen. Nee, dus dat doen we niet. Hey, ik heb een plaatje klaar liggen van Tupac. Ja.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 heb je een half uur vertraging tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen staat het daar vast. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je ook bijna een half uur tijdverlies tussen Breda en Dordrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file. Dat is tussen Oosterhout en Hank. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 doe je er een half uur langer over tussen Lexmond en Werkendam. Verder is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar ben je ook zo'n 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

0: probeer het. Altijd de mooiste muziek. Wat denk je van deze rockschijf?
1: De rockschijf van dit uur.
0: The Bloodhound Gang. Fire, water, burn.
1: Zet je radio keihard.

0: De radio's. Chico, nou, hey, ik heb een beetje vreemd bericht. Ja, echt. Dit komt uit Frankrijk. Ja, er was namelijk een Belgische toerist. En die was afgelopen maandag, was die dus in Frankrijk. En die is naar de politie gegaan. Die heeft de politie gebeld. Want die zegt, ja, ik heb een bergwandeling gemaakt. En ik hoor allemaal noodkreten. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar volgens mij is dat niet goed. Dus hij heeft in paniek heeft hij dus de hulpdienst gebeld. Politie die rukte echt massaal uit. Ze zeiden echt van, ja, dat nemen we altijd serieus. Dus het gebeurde afgelopen maandag in Lac du Forlet. Ik weet niet of je weet waar het ligt. Het is in ieder geval een bergmeer in de Franse gemeente Soelseren. Weet ook niet waar het ligt. Maakt ook verder niet uit. Maar in ieder geval, die Belg die dacht dat hij in nood verkeerd iemand hoorde. Ja, die hoorde roepen. Dus hij twijfelde geen seconde. Belde de bergreddingsdienst. En nou ja, alles werd in ieder geval opgetrommeld. De politie, alles en zo. En ze gingen op een gegeven moment om 5 uur 's middags. Ging er een zoekteam te voet. Ging de berg uit te kammen. Nou, is een berg uitkammen is natuurlijk vrij lastig om 5 uur 's avonds. Want het wordt natuurlijk snel donker. Ze zochten de omgeving af. In ieder geval, ze vonden eigenlijk helemaal niemand in nood. Dus uiteindelijk, nou, zoekactie leverde niemand op en er werd gestaakt. Nou, bleef het mysterie, bleef eigenlijk onopgelost. Maar afgelopen dinsdag, toen meldde een lokale inwoner, die meldde zich toch maar even bij de politie. Ja, die man die had gehoord namelijk van die grootscheepse zoekactie. En die dacht, ik moet toch even bij de politie langs. Want wat was nou? Het was namelijk een lokale boer. En die was s'avonds naar de berg ingegaan om heel luid om zijn koeien uit bij elkaar te roepen. Ja, dat gebeurt toch vaker, hè? Van, kom hier, weet ik van wat. Ik weet niet wat hij geroepen heeft, maar in ieder geval, hij was zijn koeien aan het roepen, want die moesten natuurlijk binnenkomen. En ja, nou dat. Dus ik dacht, ja, ik moet een koeienplaatje moet ik hebben. En nou heeft André van Duin heeft iets gemaakt.
1: Hey jongens, hebben jullie dat gehoord?
2: Nee.
1: Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
2: Koeien in zijn tuin?
0: Nou, daar stonden die koeien dus, bij André in de tuin.
3: Ja,

die boeren roepen daar in die berg van hallo koe koe koe, kom hier. 35 koeien die waren in ieder geval niet in die bergen te vinden. Die zaten in de tuin van André van Duin en dat was in ieder geval niet in Frankrijk. En uiteindelijk de gendarmerie en iedereen die werd gewaarschuwd, want er zou iemand in nood verkeren. Niemand gevonden natuurlijk, die koeien ook niet, want ja, die zaten daar helemaal niet. Eind goed, al goed zullen we zeggen. Weet je wat, een ander plaatje, wat denk je van deze? Koel me af.

0: Zo, en als je dan afgekoeld bent, dan gaan we een beetje herrie maken op de radio. Ja, ja, want het weekend is
1: begonnen. Club 45. De start van je weekend.
0: Ja, de start van het weekend. We zijn al een tijdje begonnen met de start van het weekend. Het is vrijdag natuurlijk en het weekend is begonnen. Het is Club 45. En deze, oh June, want de tempo gaat omhoog. De hartslag gaat naar 171. En ik kan je vertellen, 171 voor je hartslag is niet goed. Voor minder werd ik opgenomen in het ziekenhuis.

0: Zo, mijn tijd van gaan is gekomen. Of zoiets. Ja, ik ga langzaam mijn spullen inpakken. De volgende staat er weer klaar hier achter me te dringen.
1: Oh, ben jij het? Oh.
0: Nou, dan ga ik nog even lekker rustig blijven zitten. Maar ja. Ja, sorry hoor. Nee, ik ga mijn rotsen wel opruimen. Ik ga zo wel weg. Oké. Okay. Prima. Dus het volgende programma komt eraan. En ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet van je vrijdagavond, van je zaterdag, van je zondag. Want voor je het weet is het weer maandag. En dan moet je weer naar die baas. Of wat ook, wat je op maandag allemaal doet. Voor zover het nog een beetje zomer is, geniet ervan. En anders, ik zie jullie volgende week vrijdag. Hoi hè.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

is naar huis tot aan 7 uur op jouw hopelijk laatste werkdag van deze week. Een lekker weekend vieren. Maar met een beetje pech moet je morgen nog even. Kan natuurlijk altijd gebeuren. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1983. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Omdat de dag vandaag regenachtig begon. Maar vanmiddag toch nog even lekker hebben kunnen genieten van de zon. Het is vandaag 11 september en dat is natuurlijk een datum waar één gebeurtenis alles over schaduwt. In 2001 vinden namelijk de aanslagen in de Verenigde Staten plaats. Vier gekaapte vliegtuigen die worden gebruikt bij de aanslagen op het World Trade Center, het Pentagon en de crash in Pennsylvania. Als gevolg hiervan storten de Twin Towers van het WTC beide volledig in. Bijna 3000 mensen die komen om het leven. Het is een daad van de terreurbeweging Al-Qaeda van Osama Bin Laden. Het zou bijna 10 jaar duren, maar toen vond men Bin Laden in Pakistan en werd hij gedood. Nog een ander feitje van deze dag, 1998, de Lewinsky-affaire. Het rapport van aanklager Kenneth Starr verschijnt en beschuldigt president Bill Clinton onder meer van mijneed en obstructie van de rechtgang, maar hij komt er aardig mee weg. Wie zijn er allemaal jarig op deze dag? Richard Melville Hall is jarig. Zeg je natuurlijk geen bal, maar je kent hem als Moby. Hij wordt 61 en Lou Dacris viert vandaag zijn 48e verjaardag. Ook bij Keiko staat er taart op tafel. Hij viert vandaag zijn 35e verjaardag. En mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beveland van harte gefeliciteerd en bouw vandaag of dit weekend een leuk feestje.

En 4:15, dat betekent het weerbericht voor de morgen. Maar het is natuurlijk vrijdag, dus we doen vandaag het weekendweerbericht. Morgen wordt de mooiste dag op de Beverlanden met 21 tot 23 graden. Op wolken en geregeld zon blijft het vrijwel droog. Morgen staat er ook een zuidwestenwind, windkracht 3. Zondag draait de wind naar het westen en dan is hij windkracht 3, net zoals op zaterdag dus. En zondag wordt het een stuk wisselvalliger met veel bewolking en een periode van regen. Het wordt wel zo'n 20 graden, dus het blijft ook zondag zacht weer. Dus aanstaande zaterdag erbuiten, zondag paraplu binnen handbereik zou ik zo zeggen.

De Nederlandstalige plaat van dit uur. Niet de nieuwe single van Roxy Dekker, maar een wat oudere. Ga dan. Daarvoor de jarige Keigo. Zijn nieuwe single die hij opnam samen met Max McNown. Take Me Back. In Remerswaal komen de komende jaren nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto's. Dat gebeurt binnen de nieuwe regionale concessie die deze maand van start gaat. Total Energies en Velian die gaan in totaal in 43 gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland 1000 laadpalen plaatsen. In Zeeland doen naast Remerswaal ook Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Vlissingen mee. Voor automobilisten betekent dat vooral goedkopere laadprijzen en meer duidelijkheid over de kosten. De nieuwe laadpalen die krijgen namelijk een digitaal scherm waarop je vooraf, tijdens en na het laden kunt kijken wat je betaalt. Ook betalen zonder laadpas, dat wordt mogelijk. Nou, ik weet niet hoe jij denkt over elektrische auto's. Ik heb het nogal eens, dan sta ik op de snelweg en dan moet ik even snel tanken. En dan zit je naar zo'n snellaadstation te kijken waar dan mensen met peperdure auto's staan. En die hebben allemaal een vervelende kop in die auto, zeg. Want ze zitten zich een partij te vervelen. 30 minuten wachten om weer even 200 kilometer verder te kunnen. Verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden. Dit is de nieuwe single van Jasmine Lacey. Het heet allemaal Summer Hay.

Het staat momenteel in de hitlijsten genoteerd. En daarmee werd het bijna 5:30. Tot die tijd heb ik nog een plaatje voor je klaar liggen. Wat eigenlijk best wel een beetje apart is. Het komt allemaal uit 2025. Het is een single van een dame die er erg apart uitziet. Laten we het zo maar zeggen. The Blessed Madonna. Deze nam ze op samen met James Vincent McMorrow en A-Track. Die zijn ze met Brand New.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3,5 jaar vooruit. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog, het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd ruim 200 kilometer file. Het is nog heel druk. Op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant, staat het verkeer in beide richtingen nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ruim een half uur vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp kost dat je een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is bij Roosendaal helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Op de A73 heb je nog een half uur oponthoud van Nijmegen naar Maasbracht. Het is daar nog druk tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Zo af en toe draaien we ook wel eens wat muziek uit de jaren 70. Bijvoorbeeld deze leuke plaat van Mink DeVille, de Spanish Troll. Daarvoor de nummer 1 uit Nederland, Shakira, Burna Boy, Die Die. En er is goed nieuws voor de wijk- en dorpsverenigingen in Goes. Want vanaf volgend jaar krijgen ze jaarlijks €700 extra. Het bewonersorganisatiebudget gaat daarmee van 2500 naar €3200. En alle 16 verenigingen die krijgen hetzelfde bedrag. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld een website, een wijkkrant of het huren van een ruimte. Voor de activiteiten die de leefbaarheid verbeteren, blijft daarnaast een apart wijk- en dorpsbudget beschikbaar. Wie nog een startbewijs voor de kustmarathon zoekt, die moet oppassen voor de oplichters. Via social media worden opnieuw valse startbewijzen aangeboden. Dit jaar zijn er zelfs exemplaren gemaakt met behulp van AI. De organisatie heeft juist een officieel verkoopplatform opgezet om fraude tegen te gaan. Maar die fraude is er nu toch. Wie een startbewijs wil overnemen, wordt daarom dringend geadviseerd dat alleen via de website van de kustmarathon te doen. Aldus Omroep Zeeland. Nou, kustmarathon, ik vind het een heel goed initiatief, maar ik word al moe als ik er aan denk. Oh, niks voor mij. Verder met de muziek, Tame Impala en de laatste Loser.

jaren 80 werd lekker een disco gemaakt, maar ook in de jaren 70 konden ze er wat van, hoor. Deze plaat bijvoorbeeld, 1975 voor de Tramps en Thrusting Heart. Spraakje wat je niet zo vaak op de radio hoort, dus ik dacht, dat gaan we ze gewoon even lekker doen op deze vrijdag. Terug naar de hitlijsten van dit moment doen we samen met Danny L. Harlan. Hij komt uit Engeland en heeft deze opgenomen met Dua Lipa, Two Hearts.

nieuwe single van Gims. Hij komt uit Frankrijk en zijn plaat heet Soleil. Maar de man woont sinds zijn tweede in Frankrijk, Parijs om precies te zijn, maar is eigenlijk geboren in Congo. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6 en de mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van de Ruis de Beverlandse Avondshow. Met daarin nog een hoop Beverlands nieuws en natuurlijk de lekkerste muziek zoals je van ons gewend bent. Over lekkere muziek, tot aan 6, Eros Ramazzotti en Stella Gemella.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10e procent achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2 procent op vooruit, gepensioneerden 0,3. Middeninkomens leveren juist 0,1 procent in en hogere inkomens 0,2 procent. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen, de NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij, er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement.

Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files langzaam maar zeker korter. Het is nog wel druk op veel wegen, zoals op de A2 en de A27. De routes tussen Utrecht en Noord-Brabant in beide richtingen staan daar nog flinke files. Op de A29 heb je ook nog een kwartier vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Sabina. Op de A73 is het nog druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik is de vertraging een half uur. En op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt heb je bij de afrit Bergijk 50 minuten vertraging. Het staat vast vanaf Dommelen. Het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: playtrack van deze week. De Zeeuwse band Alta Luna en Too Late.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

meteen naar de Alphorit. Maar deze vond ik eigenlijk de leukste, The White. Daarvoor hadden we Alex Warren, niet met zijn allernieuwste single, maar met zijn vorige Passenger op deze vrijdag. Om en erbij, 6:15 geworden. En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht. Morgen wordt het de mooiste dag van het weekend op de Beveland met 21 tot 23 graden. Af en toe wat bewolking en geregeld zon, blijft het vrijwel droog. Morgen komt de wind uit het zuidwesten en is windkracht 3. Zondag wordt een stuk wisselvalliger met veel bewolking en perioden met regen. Maar met zo'n 20 graden blijft het wel zacht. De wind die komt zondag uit het westen en ook dan is hij windkracht 3.

0: Huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En van dit tweetal deden wij de kapitein deel 2. Daarvoor Shanna Spiro, niet met haar allernieuwste nummers, maar met Material Lover. Ik heb wat vandaag met nummers die niet actueel zijn, maar een vorige hit van een bepaalde artiest. Ik weet ook niet precies wat het is, maar blijft wel leuke muziek. Een vertrouwd beeld langs het kanaal door Zuid-Beveland, dat verdwijnt. Gisteren is begonnen met de sloop van de laatste van twee bijna 100 meter hoge hoogspanningsmasten bij Hans Weert. De markante masten die stonden er al sinds eind jaren 50 en waren voor veel inwoners een herkenningspunt. De nieuwe 380 kV-verbinding van Tennet heeft ze overbodig gemaakt. De nieuwe witte masten langs de snelweg die nemen hun plek in het landschap over. De oude masten die worden in 7 delen naar beneden getakeld. Ik moet zeggen, ik vind het altijd toch een beetje een apart gezicht, die masten. En ik vind die nieuwe echt nog wel een stukje lelijker dan de oude. Maar dat ligt misschien aan mij. Voetbalclub Waarden uit Rijmerswaal die trekt zich terug uit de districtsbeker. De vijfde klasse die verloor de eerste twee wedstrijden met grote cijfers. 11-0 tegen VC Vlissingen en 9-2 tegen derde klasse VCK. Door blessures en andere verplichtingen kan Waarden geen representatief elftal meer op de been brengen. De club die vindt de indeling van de KNVB onzorgvuldig. Waarden die pleit voor pools met vooraf vijfde klassers, eventueel aangevuld met 1/4 klasser, zodat de wedstrijden meer gelijkwaardig zullen worden. We gaan het zien hoe het allemaal met de voetbalclub in Waarden gaat. Wij gaan even verder met de muziek en we duiken weer even terug in de tijd. Niet naar de jaren 70, maar naar het jaar 2000 ongeveer. Toen was dit een hit, Paula Abdul, op bezit

begon destijds als danseres, maar toen kwam ze erachter dat ze ook goed kon zingen. Paula Abdul van haar Opposite Attract. En daarmee werd het bijna 7:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd, Will Smith, my.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in het zuiden van het land die flink wat vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel sta je nog 20 minuten vast. Van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En op de A27 rijdt het ook nog langzaam van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jamiroquai, een groot auto-liefhebber en een verzamelaar. Hij heeft hele mooie dingen staan thuis in de garage, maar muziek maken kan hij ook. We deden het vandaag met Kenneth Heath.
1: De Beverlandse Avondshow.
2: Naar huis.

0: artiesten van dit moment. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En ik ben eigenlijk toch wel een beetje fan van die Swims. Want hij maakt af en toe hele mooie dingen, hoor. Samen wandelen, ontspannen, creatief bezig zijn en gezellig samen eten. Het Welzijnshuis Borselen organiseert eind september 4 gratis activiteiten tijdens de Week van de Positieve Gezondheid en de Week tegen Eenzaamheid. Van de wandelingen rond Nissen en yin-yoga in Hekkensand tot cupcakes versieren in Hoedekerskerken en een gratis maaltijd in Schravenpolder. Voor sommige activiteiten is aanmelden nodig. Meer informatie staat bij het Welzijnshuis Borselen en de bibliotheek.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

bepaalde redenen is deze plaat altijd in mijn gedachten blijven hangen. Ik ga er niet over uitweiden op de radio. Daarvoor hadden we uit Nederlands en uit het jaar 1990 Angela en The Roots. En die Angela was natuurlijk Angela Groothuizen. En die ken je natuurlijk van de Dolly Dots. Nummer heette trouwens Pressure. Verder met andere muziek hier op Streek Omroep de Beveland. Leslie Webster en Stokely van hun Two Hearts.

Little Hearts. En daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Zometeen na 7 uur Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. Ik zou zeggen, veel plezier daarmee. Als mede ook met de rest van de collega's dit weekend. Nieuwe aflevering van Naar Huis is weer aanstaande maandag om en nabij 5 uur. Ik heb er nog eentje voor je klaarleggen. Dat is deze van The Massive Attack uit het jaar 2000. Unfinished Sympathy. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Prettig weekend. I'm

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd.

Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over zeven en dat betekent 2 uur lang Zicht op Zaterdag. De show met de muziek die nooit een hit is geweest in ons land, maar zeer zeker wel de moeite waard is. Editie 11 september 2026 in Amerika, bekend als 9-11. Vandaag, 25 jaar geleden, was toch wel een dag waarop we kunnen stellen dat de wereld voorgoed veranderde. Er is een wereld voor 9-11 en een wereld na 9-11. Ja, persoonlijke noot. Ik ben ooit daar bij de Memorial geweest. En ja, het is toch wel indrukwekkend. Zeker ook als je dat museum erbij bezoekt. Niet dat we daar vandaag voor de rest iets mee gaan doen. Het wordt geen New York thema of een Amerika thema of een hel en verdoemenis thema vandaag. Gewoon een reguliere uitzending na de vorige week toch een mini themaatje gehad hebben met alle artiesten met een R. Is het vandaag business as usual, zoals ze dan zo mooi zeggen. 1971 vandaag de oudste, 2026 de nieuwste platen. België, Canada, Engeland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Namibië, Nederland en de Verenigde Staten. Zij doen allemaal mee. We openden in Zweden met Jonestown. En nee, er ligt geen Jonestown in Zweden. Trouwens, het nummer heette ook Jonestown. De band komt uit Stockholm en heeft zich vernoemd naar de beruchte Jonestown-secte van Jim Jones. Ja, het is maar waar je inspiratie vandaan haalt, zullen we maar zeggen. Maar ja, hoe dan ook, op zich wel een leuk liedje. Gaan we door met de mannen met de rockband met de fluit. Dan zou het Focus kunnen zijn, maar in dit geval is het Jethro Tull, We Used to Know. Whenever

Henk de Kiewiet. Streekomroep de Beverlanden.

Jens Ringdaal en Sune Pedersen maken muziek onder de naam Hit and Hide. En je hoorde Space Invaders dit keer niet in een of andere rare remix-versie, maar gewoon de radioversie. Ook wel de single edit vaak genoemd. En ik denk, ja, gewoon vrijdagavond even lekker tussendoor, even in iemand dalletje moet kunnen. Gaan we door met iets serieuzere muziek. En die is van Chris Bevington. Hij is een Britse blues-bassist en bandleider uit Staffordshire. Vooral bekend als oprichter van de Chris Bevington Organization, kortweg CBO. Hij speelde jarenlang in lokale bands voordat hij rond zijn 50ste besloot een eigen bluesproject op te zetten. Ja, vrij laat dus. Maar ja, beter laat dan nooit. Het begon rond 2012-2013 als een studieproject met bevriende muzikanten. Hij wilde een vol

dacht dat het oud was, ja, dan had ik je echt niet voor gek verklaard, want zo klinkt het wel. Galaxians Fantasy hoorde je in de LP-version. Ja, de muziek, zoals ik al zei, ja, als je had gedacht dat het al heel oud was, dat zou het best kunnen kloppen, want hun muziek grijpt bewust terug op de dansvloeren van de late jaren 70 en begin jaren 80. Ze mengen boogie, disco, funk, soul, Chicago house en post-disco. En dan krijg je dus dit soort dingen als fantasy. Gaan we snel verder met, even spieken hoor, ja, wat heb ik verklaard? Oh ja, Tom Vitoor, als ik het goed uitspreek. Voluit Thomas Vitoor is een Canadese gitarist en componist uit Montreal, Quebec. Hij maakt voornamelijk instrumentale progressive metal, duidelijke invloeden uit melodic death, metal shred en neoclassieke metal. Nou, dat klinkt misschien een beetje afschrikwekkend. Ik zou zeggen, luister er gewoon eens naar, want dat valt het best mee. Usurper's Throne, hier is Tom Vitoor.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Als je het bijvoorbeeld bij Discogs opzoekt hoeveel artiesten er opereren onder naam Arena, dan krijg je heel veel hits terug. In dit geval was het de Engelse rockband die in 1997 het album The Cry maakte. En daarop stond dit The Offering, waarnaar je luisterde. Gaan we door met het eerbetoon van de week. Ja, vorige week even afwezig, nu weer gewoon terug. Zeg je Jamaica en zeg je reggae, dan zeg je, ja, denk dat 99% gelijk terugkomt met Bob Marley. En laten we eerlijk zijn, op zich ook best terecht. Maar er zijn en waren veel meer grote reggae-artiesten die ook van invloed zijn geweest. Eén daarvan is het eerbetoon van de week. En 19 oktober 1944 werd hij geboren als Winston Hubert McIntosh in Westmoreland in het westen van Jamaica. Het grote publiek kent hem beter onder de naam Peter Tosh. Hij werd door zijn ouders in de steek gelaten en van het ene familielid naar het andere doorgestuurd, zoals hij zelf ooit zei. Toen hij 15 was, stierf zijn tante en verhuisde hij naar Trenchtown in Kingston, Jamaica. Hij volgde tot zijn 17e onderwijs, waarna hij naar Kingston verhuisde om bij een andere tante te gaan wonen. En hij begon een leerlingplaats als lasser. Hij leerde gitaar spelen nadat hij op het platteland een man een lied had zien spelen dat hem diep raakte. Hij keek een half dag lang hoe de man hetzelfde lied speelde en leerde alles wat zijn vingers deden uit het hoofd. Vervolgens pakte McIntosh de gitaar en speelde het lied voor de man na. De man vroeg McIntosh vervolgens wie hem had leren spelen. Hij antwoordde, nou, dat heb ik zelf gedaan. In het begin van de jaren 60 ging hij als aspirant muzikant naar zangdocent Joe Hicks, die gratis muzieklessen gaf aan jongeren. En via zijn contract met Hicks leerde McIntosh Robert Nesta Marley, beter bekend als Bob Marley, en Neville O'Reilly Livingston, beter bekend als Bunny Wailer, kennen. Hij veranderde zijn naam in Peter Tosh en het trio begon in 1962 samen te zingen. Hicks leerde het trio harmoniseren en terwijl ze hun muziek ontwikkelden, speelden ze vaak op de straathoeken van Trenchtown. Nadat de directeur van Island Records in 1964 had geweigerd zijn soloalbum uit te brengen, want ook dat deed hij nog, verlieten Tosh en Bunny Wailer de Wailers. Ze voerden daarbij de oneerlijke behandeling aan die ze hadden ondergaan door Blackwell, dat was dus de manager van Island Records, naar wie Tosh vaak verwees met een denigrerende woordspeling op Blackwell's achternaam, White Worst. Tosh had veel van de hits van de Wailers geschreven of medegeschreven. Voorbeelden Get Up, Stand Up, 400 Years en No Sympathy. Hij zette zijn carrière voort als soloartiest en bracht albums uit bij CBS Records en Rolling Stones Records. Op 11 september 1987, nadat Tosh was teruggekeerd naar zijn huis in Jamaica, kwam een bende van 3 mannen op motorfietsen naar zijn huis om geld te eisen. Hij antwoordde dat hij geen geld bij zich had, maar de bende geloofde hem niet. Ze bleven enkele uren in zijn woning en martelden Tosh in een poging geld van hem af te persen. In de loop van de uren kwamen verschillende kennissen van Tosh langs om hem te bezoeken, maar ook zij werden door de gewapende mannen gegijzeld. Onder deze mannen bevond zich de bendeleider Dennis Lepo Loban, een man met wie Tosh eerder bevriend was geraakt en die had geprobeerd te helpen bij het vinden van werk voor hem. Pieter had hem geholpen met het vinden van werk nadat hij was vrijgekomen van een lange gevangenisstraf. Hij bleef gedurende zijn hele carrière compromisloos. Hij wilde niet alleen vermaken. Hij wilde dat mensen luisterden naar wat hij te zeggen had. Bob Marley werd het wereldwijde gezicht van de reggae. Maar wie iets verder kijkt naar de geschiedenis van de Wailers en de ontwikkeling van de roots reggae, kan onmogelijk om Peter Tosh heen. En dat willen we ook gewoon helemaal niet. Daarom als eerbetoon van de week hier bij Streekomroep de Beverlanden. Peter Tosh, Buckingham Palace.

0: Amerika 2026. Austin Snell, You Being You van zijn album Colors. Ja, een klein voorproefje van wat je na 9 kunt verwachten bij Camille in zijn Hits of the Heartland. Als je van dit soort muziek houdt, blijf dan vooral hangen na deze show. Deze show die voor dit uur alweer bijna erop zit. Ik heb er nog eentje voor je en daarvoor gaan we weer terug naar Denemarken. Ja, we zitten wel een beetje in de Deense dance vanavond. Dat is overigens puur tof, hoor, mensen. Dat heb ik er niet op uitgezocht. Tot het nieuws van 8 uur heb ik voor je klaarstaan Dreamy. En hij krijgt wat hulp van D.D. In My Heart in de original mix. Ik hoop je naar 8 uur weer te spreken. Tot zo.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas.

Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2 zicht op zaterdag editie 11 september 2026. Leuk dat je er nog steeds bij bent of dat je net bent ingeschakeld. In dat geval heet ik je van harte welkom. We openen het uur in Australië bij de band Laren, vernoemd naar de achternaam van de bandleden. Het nummer Adrenaline en ik hoop je dit uur daar nog een beetje van te kunnen voorzien. Met je muzikale adrenaline om die vrijdagavond lekker door te komen. Een muziekkeuze zal het niet liggen, al zeg ik niet zelf. Maar ja, ik heb hem dan ook helemaal zelf uitgezocht. Dus het is allemaal iets wat ik zelf, waar ik graag naar luister. En ik hoop jij ook. We gaan dus een beetje van stevige muziek naar hele rustige, new age-achtige muziek. Ook dat op zijn tijd kan ik best waarderen. Deep Forest, ze scoorden een knijter van een hit met het nummer Lullaby. Maar dit is Alake uit, even spieken, 2013.

Muziek van dit jaar uit Amerika van het album Cobwebs en Stardust hoorde je Gurv Morlix met The Water From Your Spring. Heerlijk nummer als je het mij vraagt. Muziek uit Nederland dan. Ja, natuurlijk, we gaan ons eigen landje niet overslaan. Shocking Blue heb ik voor je klaarstaan. En dat was een Nederlandse rockband uit Den Haag. Opgericht in 1967 door gitarist en songwriter Robbie van Leeuwen, die daarvoor bij de Motions had gespeeld. De eerste zanger was Fred de Wilde. Maar de grote verandering kwam in 1968 toen Mariska Veres zangeres werd. Met haar karakteristieke stem en opvallende uiterlijk kreeg de groep zijn bekende sound en uitstraling. Ja, de internationale doorbraak zul je niet verbazen. Die kwam met Venus, geschreven door Robbie van Leeuwen. Het nummer werd in 1969 uitgebracht en bereikte in februari 1970 de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Shocking Blue was daarmee de eerste Nederlandse groep met een Amerikaanse nummer 1 hit. Ja, heel veel bands zijn daarna ook niet meer gevolgd. Dus wat dat betreft is het vrij uniek wat ze hebben gepresteerd. Maar ook Mighty Joe, Never Marry a Railroad Man, Hello Darkness en Blossom Lady werden bekende nummers van de band. Begin jaren 70 was Shocking Blue vooral succesvol in Europa en Japan. Maar na verschillende bezettingswisselingen liep het succes wat terug. Robbie van Leeuwen vertrok in 1973 en in 1974 was het gedaan met de band. De naam Shocking Blue bleef vooral dankzij Venus voortleven. In 1986 namelijk scoorde Bananarama met een nieuwe versie opnieuw een wereldhit met het nummer. En het werd zelfs voor de tweede keer een Amerikaanse nummer 1. Ditmaal dus wel in een compleet andere uitvoering. Mariska Veres trad later verschillende keren op met nieuwe bezittingen onder de naam Shocking Blue. Zij overleed in 2006, 59 jaar oud. Shocking Blue, Golden Earring, een van de weinige bands die dat popmuziek uit Nederland ook internationaal kon doorbreken, bewezen ze daarmee. Alle nummers die ik heb genoemd, die kan ik niet draaien, omdat het waren dus hits. Maar gelukkig heeft de band nog veel meer leuks gemaakt. Waaronder het volgende wat ik voor je...

De band die zich vernoemd heeft naar een tijdstip in een klassiek New Orleans jazz en blues nummer, namelijk de 219 Blues, ook wel bekend als Mammy's Blues. Onder andere Louis Armstrong en Jerry Roll Morton brachten hun nummer uit. De band, de 219, dacht, hey, dat is een leuke inspiratiebron voor de naam. Dus zo gaan we ons noemen en aldus geschieden. De 219, Keep My Will Strong. En we blijven nog een beetje in de bluesy hoek en alleen daarna gaan we een heel andere kant op. Mocht je nog ergens op de pak je Nike Air Max en je Aussies hebben, zou ik zeggen, haal ze even tevoorschijn. Haal nog even met een noodgang een tondeuze over je koppie als je een man bent. Of doe een hele strakke staart als je een dame bent. Want naar de $5 Sugar met Batman die ik voor je heb klaarstaan, gaan we even terug naar de 90s met LA Style Balloonie. Even lekker hakken. Ja, we vliegen gewoon weer alle kanten op vanavond. In ieder geval, eerst de $5 Sugar, daarna LA Style.

Nitrous oxide. Nitrous oxide.

Back to the old school, LA style, Bellini in de album. Ja, zo, ik weet niet of je lekker los bent gegaan in je woonkamer of waar je dan ook luistert naar Streekomroep de Beverlanden. In de studio heb ik het even rustig houden, want anders zou ik misschien buiten adem zijn geweest. En ja, dat is voor de luisteraars waarschijnlijk niet al te prettig. Want dan had ik misschien wat moeite gehad om het volgende nummer aan te kondigen en dat zou toch zonde zijn. Roger Daltrey, de man die de microfoon tijdens optredens regelmatig als een lasso door de lucht liet vliegen. De stem van The Who, ook een van de oprichters trouwens van The Who. Geboren in 1944 in Londen en hij stond dus aan de basis van de groep die uiteindelijk The Who zou worden. Met gitarist Pete Townshend en bassist John Entwistle en drummer Keith Moon groeide de band jaren 60 uit tot een van de grootste namen van de Britse rock. Daltrey's krachtige stem werd het handelsmerk van de band. Maar vanaf 1973 verveelde hij zich weer een beetje, ik weet niet precies. In ieder geval, vanaf 1973 bouwde hij daarnaast ook een solo carrière op. Zijn eerste solo single Giving It All Away haalde de Britse top 5. Hij werd ook actief als acteur, onder meer in de filmversie van de Who's rock opera Tommy. Buiten de muziek zet Daltrey zich al jarenlang in voor jongeren met kanker. Hij was de drijvende kracht achter de benefietconcerten voor de Teenage Cancer Trust in de Royal Albert Hall. In 2025 werd hij voor zijn verdiensten voor de muziek en liefdadigheid geridderd. Dus ja, officieel moeten we nu zeggen Sir Roger Daltrey. Hier is hij dus, de Sir met Treachery.

Het oudje van vanavond. En dan doe ik op het jaar van uitgifte van de muziek. Niet op de artiest. Alhoewel die natuurlijk dan ook wel behoorlijk op leeftijd zal zijn. Nick Drake hoorde je met River Man. Even kijken wat we gaan doen. Oh, ja. Ik heb er nog eentje voor klaarstaan. Julie uit de Verenigde Staten.

Oh, wat heeft deze man toch een partij fantastische muziek op de plaat gezet. Eric Clapton vond dat trouwens ook, want heeft menig nummer van hem gecoverd. J.J. Cale, Guitar Man, hoorde je. Ja, en dat kun je wel zeggen, als je toch zo lekkere gitaar kan spelen. Heerlijk lijkt me dat. Ja, het zit er alweer bijna op voor vanavond. Ik heb er nog eentje voor je, voordat Camille het overneemt met zijn Hits of the Heartland. Ik wens je alvast heel veel plezier daarbij. En voor de laatste van vanavond, ja, ik noemde in de introductie volgens mij Namibië, hoe ik daarbij kwam, geen idee, want dat komt toch echt gewoon uit Bahrein. Allebei landen waar niet zo heel vaak iets over te horen is in de show. Maar eer wie hier toe komt, Bahrein, Amir Almodawab. Samen met de Nederlander Allewacht, en die ken je dan waarschijnlijk weer onder de artiestennaam Alan Watts. En Amir is beter bekend onder de artiestennaam Amir Hussein. Samen maakten ze Step Into My World. Die heb ik voor je klaarstaan in de original mix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%.

Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op

het randje van de top 20. De nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

Nummer 14, Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Spotlight on Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me. Tot

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief.

Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Original Breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corrie Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, Hate How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zack Top en Sad of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Your Country Song. Groetjes, hoi!

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd.

Het weer opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit.

Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha, cha.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.
1: Cover my truck

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit.

Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit.

Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.